Dat zijn van die platen die dateren van toen de dieren nog konden praten. Michel Polnareff, La Poupée, die no, no, no. En nee, dat zeggen we niet. We zeggen wel wie, wie, wie.

0: zijn er terecht een beetje fier op. Het is een Belg. Zijn er niemand minder dan Sander. 12 to 12. En ja, we waren een van de eerste radiostations die deze song opgepikt hebben. En kijk nu maar eens in de top 30 van heden de dagen. Hij staat erin, hè? En we hebben hem hier een jaar geleden al gedraaid op de radio. Ik ben er best trots op. Somber.
1: Go, go! R&I. The internet. Welkom bij Tweemaster, de leukste gouden ouwe, met Jan van Rooij, hier

0: Wat kunnen we daar nog meer aan toevoegen? Niet zo heel veel, hè? Sandy was de vrouwen die het zong en ze was nog steenverliefd op John Travolta. Ze zou hem nu eens moeten zien. Hij heeft al een buikje, hè? Maar dan zijn we niet de enige.
1: Hartelijk welkom op Radio Noordzee Internationaal. Live met Jan van Roor.

0: The weather forecast from the Royal Showband of Waterford. Ja, ja, dat zijn dezelfde van de hakkelbakken. En deze is wat minder gekend, maar ik ben toch blij dat ik hem meegenomen heb hier op studio nummer 1 zijnde van Holsbeek, België, opgenomen voor de enige echte Radio Noordzee Internationaal.
1: From 2 p.m. Sunday until 1 a.m. Monday, the international service of Radio North Sea is live.

Menig dameshartjes gingen sneller kloppen als die mannen met een petten op de tv kwamen. Ja, ze hadden allemaal een cap aan, hè. The Rubettes, I Know Tonight.

A.I.E. Mawana. De plaat is opnieuw leven ingeblazen door Monsieur Willy. De Funky French League. En een discjockey genaamd Kane. Zeer interessant op de draaier.

was de publiekslieveling van elke jonge moeder in de jaren 80. Want hij speelde mee in Neighbours. Ik heb het over Jason Donovan.

0: is de Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooij.
1: Radio Noordzee, internationaal.
2: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.

Het is de echte zanger van Bianca, maar hij zingt ook in het Nederlands. Freddy Brek was de crooner en had Bianca Rosa gekregen een heel pakje bloemen mee.

The Four Tops, mooi hè. If I were a carpenter, ja, dan verdiende hem goed zijn boterham. Zeker en vast. We hebben nog niet veel tijd meer. Hè. Ik ga eens kijken op de klok. Nog 10 minuten staan er klaar voor u. Dus we haalden het meeste eruit. R&R.

0: Neil Diamond en Cracklin' Rosie. Tijdloos nummer, mooie muziek. En alleen hier op de grote radio. Radio Noordzee
1: International. Radio Noordzee. Hoe koop ik een nieuwe spijkerbroek les 5? Zat u er altijd naast en zit u er nog steeds mee? Houd moed, voor u het weet zit u erin.
2: In een Wrangler, die zit.
3: Wrangler jeans op jouw maat gemaakt.
4: RNI. 24 hours a day. Radio North Sea.

0: Met een ode aan de zon. 1972, het jaar de zere voor the middle of the road. Jawel, Soleil, Soleil. Wij moeten de zon laten waar dat is. We moeten nog even dankjewel zeggen. En merci voor het luisteren naar Radio Noordzee, de Vlaamse en Nederlandse service. Wij danken u.
1: With 5 decades of classic hits rocking round the world on the internet, this is R&I.
2: With great oldies 24 hours a day, this is Radio North Sea International.
3: Playing the music other stations only dream about. This is Radio North Sea International. Rock and roll.